0: krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om breder te laten beleven welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen krijgen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen

0: andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
3: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
5: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken

0: oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
15: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
16: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
17: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 12.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
17: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
17: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
17: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaree.
21: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
22: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
22: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
22: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
4: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
5: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaar.
20: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
5: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
10: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
11: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
12: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
13: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel. bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
3: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
17: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
18: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
19: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
20: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
20: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
20: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
13: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie

0: wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
4: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen,

0: mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
6: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
7: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
8: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Cursaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van Sevio Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
11: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
11: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
11: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus.

0: ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
0: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt

0: Ogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden met zicht op de spuikom, omdat dit hier toch...

0: unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober.
6: De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
6: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
6: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
6: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
14: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
9: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
15: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
16: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
6: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
19: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
19: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
19: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
19: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
6: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
24: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
25: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
19: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
19: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
19: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
19: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
19: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
19: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
19: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde geeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
5: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van 500.000 euro voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een 600.000 euro zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
8: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
8: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Jook Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
14: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
14: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
14: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
14: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen krijgen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen

0: Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
11: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
12: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
13: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Wat er

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
11: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
12: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
13: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat Café Bezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken. Dan kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Brengt voor de duiding Philippe Roeland.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
14: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regio nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
17: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
17: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
17: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
17: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
21: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen, kiezen.
2: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
25: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellingtonrenbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
4: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Averzijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
10: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zware vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
16: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
16: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
16: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
16: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
16: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
16: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
26: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
27: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest, S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
2: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
2: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
2: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jongbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
10: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
11: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
12: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over 2 jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan

0: Die is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of elf.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
8: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
11: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
8: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
13: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
13: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
21: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
22: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
23: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
24: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
24: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
24: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
26: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
1: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
23: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
4: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
23: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooie gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
9: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
26: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
28: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
28: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
28: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
28: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
23: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
23: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van I.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
16: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
16: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
16: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
23: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
11: Nieuws en info aan de kust.
27: Radio
11: Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
23: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
17: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
18: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
19: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
21: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
20: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
21: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
20: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
21: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
20: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
21: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
23: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
23: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
23: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
22: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
20: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
22: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
20: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
22: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
20: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
22: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
20: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
22: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
20: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
22: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
20: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
20: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
20: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
27: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
14: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in de kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
24: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
25: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
26: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
27: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar.
23: Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
27: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
20: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
20: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
20: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
20: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
2: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
20: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
23: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
11: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
23: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifesta.
23: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
16: Inderdaad, onze bedoeling

0: bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasha Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles

0: Dus wat ik nu zeg is voor in de komende dagen alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
4: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
5: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
4: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
6: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden drie grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
14: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was weer voor vandaag. Graag tot morgen.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
14: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
3: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
3: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
3: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
3: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
14: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder.
26: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
14: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenberg hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
14: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
14: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
14: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
14: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
17: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
18: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
19: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
20: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
20: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
20: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. alles dat we snel kunnen doen. En dat betekent morgen gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag. Maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
20: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
14: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
14: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
25: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
25: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
25: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
14: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 7 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
7: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De box-office wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
8: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
9: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
10: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd, goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
16: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
18: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
19: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
20: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
20: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
20: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
20: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben

0: zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
0: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
4: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het Kurzaal.
5: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
6: Het is opvallend dat op de Vesterskaai

0: Er zijn nog maar 10 kraampjes. De alle 10 kraampjes wil ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinair lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Jook Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans stijl. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
16: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
18: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
19: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
13: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
14: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenda Groo.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri de Maree.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
25: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
25: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
25: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen, is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
25: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
4: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
5: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
6: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
9: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
7: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
14: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
14: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was weer voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
6: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
6: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
9: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
10: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hense, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
13: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
16: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
17: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
18: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
18: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
18: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
18: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rond.

0: ijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
3: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
4: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
5: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kent

0: is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
11: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: En wat is die mooie prijs?
11: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
10: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
11: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
10: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
11: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
12: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
14: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
15: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
16: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
19: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
19: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
19: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
19: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
24: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
25: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
25: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
25: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
18: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
12: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
18: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
4: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
13: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
14: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
15: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
15: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 14:00 tot 17:00. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
15: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
15: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
15: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
15: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
23: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
23: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
23: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
23: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
18: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
18: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was weer voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
19: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
19: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
19: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: En wat is die mooie prijs?
19: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
10: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
19: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
10: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
19: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
25: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
26: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
27: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende.
1: In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
19: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
19: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel. bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
11: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
15: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
16: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
9: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
20: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
20: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
20: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
20: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
18: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
25: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
25: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
25: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
4: dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
7: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fosdak.

0: onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historie.

0: De oliekelder werden gerenoveerd en uiteraard kreeg ook de Schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
0: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de witte molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
6: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
6: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
6: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
6: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostende naar hier van het gelag betaalt.
8: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
9: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
10: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
11: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
11: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
11: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat Café Bezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
11: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
17: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
19: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
20: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
21: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
0: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hé. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hé. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
25: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
25: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
25: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. alles dat we snel kunnen doen. En dat betekent morgen gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag. Maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
25: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
5: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog haast een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
9: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
10: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden drie grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
12: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
0: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
0: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
0: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
0: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
19: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
20: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
5: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
21: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
21: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
24: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
26: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
27: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
28: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
29: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
29: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
29: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En In elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
29: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
29: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
29: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
8: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
6: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.

0: Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklappen.

0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
6: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
7: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
6: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
8: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
15: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
16: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
17: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
18: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
24: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
24: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
24: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
24: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellingtonrenbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel. bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dirja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
25: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
25: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
25: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
25: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee dagklapper.
26: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de zesde editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Mijn Carnaval of Life of mijn James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
16: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
17: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
18: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt.
0: Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
27: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
28: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
24: dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
5: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
6: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
6: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
6: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
6: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
6: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
6: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
15: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
15: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
14: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
16: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
17: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit.

0: aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen.

0: Vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
1: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
4: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
4: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
4: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
10: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
11: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
12: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
13: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. Vandaag eerst nog wat lichte regen of motregen. Deze voormiddag wordt het droger. Na de middag krijgen we opklaringen en tegen vanavond kans op een buitje. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen zaterdag eerst veel wolken, nadien zon.
14: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
1: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
22: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
23: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
24: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
25: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto Allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
14: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
12: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
25: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
1: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, starten aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
15: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
15: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
15: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
15: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Noordzee regionieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd, goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
26: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
26: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
26: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
26: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zware vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
11: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
17: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
1: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
12: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
12: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
12: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
12: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
13: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
15: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
19: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
20: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
20: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
20: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
20: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu

0: Want naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
6: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
8: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
9: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
10: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat Kusal hebben wij nooit volgekregen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter.

0: Rechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of elf.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
4: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
5: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
5: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
5: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
7: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
8: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
9: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
10: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sifan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
16: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen
14: kopen, omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden en in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
10: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die 3e plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
20: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
3: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
3: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
5: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
5: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
5: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
10: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
10: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
10: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
15: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Van nog een keer pruttelutten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
17: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
18: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
19: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
25: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
25: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
25: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu nu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
25: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
7: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival.

0: Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
2: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
3: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
5: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
3: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee. Regio.

0: Nationaal Nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
3: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
3: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans-stijl. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
7: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
8: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
10: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
10: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
10: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
11: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
16: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
17: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
18: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
26: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
26: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
26: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
26: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
26: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
26: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al 1 jaar en tot 2 jaar op voorhand.
7: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
27: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
28: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
2: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
4: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
4: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
2: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
2: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
20: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
5: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
12: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Noordzee, dagklapper.
0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
13: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
13: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
15: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
17: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
18: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
19: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
24: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel. bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
13: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
13: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
9: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 14:00 tot 17:00. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren

0: opnames plaats van volle maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
7: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
7: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
7: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
7: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat...

0: zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
0: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
6: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
14: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
6: Maar we, Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
16: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
17: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
12: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
12: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
12: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
12: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
0: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
9: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
9: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
23: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
24: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
4: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
4: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
4: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dit weekend gaat de zesde editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
12: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
13: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
14: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
16: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
22: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
23: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn. Dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
24: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
24: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
10: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstedenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
13: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
18: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
18: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
7: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
8: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate.

0: Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
3: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
3: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
3: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
3: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
10: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
12: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
4: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
5: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
6: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
9: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
13: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomelijn een kans te geven.
14: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
15: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gael Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
3: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
25: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende Oostende, onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
10: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
25: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
10: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
25: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
10: En wat is die mooie prijs?
25: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
10: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
25: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
10: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
25: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Brengt voor de duiding Philippe Roeland.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
7: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door.

0: Dag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
5: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
6: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar.

0: jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
1: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
1: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
1: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan 3e geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
10: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
11: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
12: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers... zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
19: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
19: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
19: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
19: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
20: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden drie grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
11: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
12: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
14: Oostende is een unieke, en wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
16: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
16: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
16: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
21: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
25: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
26: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
4: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
4: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
4: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskeire. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
7: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
7: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
8: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
9: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toer

0: minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeluk.

0: ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
4: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
5: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
6: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
17: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
18: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
11: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 14:00 tot 17:00. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
25: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
24: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
25: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
24: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
25: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
24: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
25: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
24: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
24: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
24: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
24: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
4: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
24: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
20: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over 2 jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
24: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
24: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
1: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
14: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
17: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
18: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombee, wat is daar precies gebeurd?
19: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
24: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
19: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
24: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
19: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
24: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
19: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombee, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
10: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
11: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
12: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson-liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
14: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
16: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
22: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
22: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
22: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
22: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
21: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
24: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
25: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
26: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
21: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
6: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
6: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca.

0: Daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
9: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
10: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
11: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind. En we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
14: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
13: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
14: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een

0: een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Je zit in de Nossebelk.
2: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
10: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
2: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
10: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
2: Het Oostends dialect.
10: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
2: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
10: Een breiningsge dunne knijker.
3: Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 6:15 en 7:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 2:15. Bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
11: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
11: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
11: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Last Letters from My Grandma. En om 8 uur vanavond voor Rose. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dit weekend gaat de 6e editie van de West Quarter Festival door. Vanavond zijn er optredens op het podium. Morgen gaat een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. De New Orleans Style. En zondag is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Zo, dat was het weer voor vandaag. Graag tot morgen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
11: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
12: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
13: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
15: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
15: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
20: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
21: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
22: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen zaterdag eerst veel wolken en lokaal zelfs wat mist. Nadien zon en wolken. Er staat morgen aan de kust een zwakke zuidelijke wind en we krijgen temperaturen rond een aangename 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
2: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat dus uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
8: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Parc Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
16: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Zas zal die nu ook verdwijnen.
18: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
19: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
20: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
21: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
21: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
21: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
21: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
22: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
23: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd

0: ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
10: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken

0: en met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
12: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
12: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
12: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
12: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners gaan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
15: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
19: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
20: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
21: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
22: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen krijgen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
22: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
22: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
0: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
0: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
0: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
0: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
23: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
12: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
12: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
12: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Geskere.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
12: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
12: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
12: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
12: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
13: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
12: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
15: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
16: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
17: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
18: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
21: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
12: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
12: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
8: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
26: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
27: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
28: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
29: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
12: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
29: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
29: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwstad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
29: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
5: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
5: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
5: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
3: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
4: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Kurzaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
5: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
7: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
7: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke 2e zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke 2e zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Geskeire. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
15: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1.

0: Ogen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
1: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
1: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw, maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés wat

0: aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
0: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden drie grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
9: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
10: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
11: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombee, wat is daar precies gebeurd?
13: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
13: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
13: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
13: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
17: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
18: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe. Met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden drie grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
7: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sibrun Tailleu. Wat verandert er precies?
0: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
0: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
0: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
0: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
22: In het Co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
6: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
24: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
13: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
16: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
18: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
25: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
25: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
25: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
25: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
25: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
25: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
0: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
7: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
19: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
20: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombee, wat is daar precies gebeurd?
21: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
21: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
21: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
21: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
13: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
23: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
23: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
23: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
11: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
12: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de

0: Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
3: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
10: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
9: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
10: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
9: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
10: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
9: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
10: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk.

0: Dat is de basis, dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
5: Ja, het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
6: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
8: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
10: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
15: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
15: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
15: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
15: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben en ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen, maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
6: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
14: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
15: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
16: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheere, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
19: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
20: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten 7 euro via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
3: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Regionieuws.
2: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
21: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
2: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Polet.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
7: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou drager zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
8: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
11: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
11: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
11: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
16: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
1: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
17: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
18: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
19: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
18: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
5: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven €65 miljoen, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan €1 miljoen geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
7: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
8: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
9: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van

0: 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd, goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
5: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
13: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
14: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over 2 jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de 3e frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
16: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
16: dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
16: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
16: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
5: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
19: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
20: zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
21: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
23: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
23: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
23: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
3: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
22: Noordzee regionieuws.
3: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
22: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
14: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
6: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
7: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 's Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
22: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
9: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest. Met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit Regio Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
25: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
25: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
25: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen, is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
25: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
22: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
1: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
1: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
1: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
1: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
1: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
14: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
11: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan. Een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de drie gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
4: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de twee landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
20: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
21: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
23: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
24: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
24: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
24: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
24: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
22: Noordzee regionieuws.
0: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
22: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patat in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
8: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van 500.000 euro voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een 600.000 euro zelf moeten gaan financieren.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van

0: Liefde, elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostense muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostense politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
6: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
0: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke 2e zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke 2e zondag.

0: zondagnamiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokzijde, Middelkerke en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op 1 jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als de Paulusfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
7: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
8: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
9: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
10: Het Halloween-verhaal, Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
11: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
11: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
11: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
11: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Poret.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de site van het voormalige zwembad aan de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Goed voor in totaal 60.000 liter. In functie van Park Royal wil de stad Oostende er regenwater bufferen en hergebruiken. De restauratie van de koninklijke gaanderijen gaat ondertussen volop verder. De oostelijke kop van de gaanderijen en de 3 gapers worden afgewerkt tegen eind oktober. De Oostendse politie is een onderzoek gestart na ernstige feiten van mishandeling in het station. Een 44-jarige vrouw werd in elkaar geslagen door een meisje. Na een discussie op de trein sloeg het meisje de vrouw meerdere keren. Ze hield er een gebroken oogkas aan over. De daderes is spoorloos. In Blankenbergen hebben jongeren deelgenomen aan een cursus hoe ze veilig in zee kunnen zwemmen. Het gaat om een initiatief van de organisatie Swim Safe dat er kwam na een dodelijk ongeval waarbij een jongere verdronk in zee. Morgen en zondag vindt op de Wellington-renbaan in Oostende Manifiesta plaats. Organisator Jan Fransen.
13: En ons idee is om eigenlijk alle organisaties, bewegingen, mensen bij elkaar te brengen die iets willen doen rond solidariteit. Van middenveldorganisaties, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, mensen die bezig zijn met de 2 landstalen. Dat is ons doel, bij elkaar te brengen in een groot feest met zowel inhoud, met debatten en ontmoetingen, maar ook met sport, met cultuur, met grote concerten. Dat is het doel van Manifiesta.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties in de badstad. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
16: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
17: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
18: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er werden opnieuw meer huizen en appartementen verkocht aan de kust. In de eerste helft van het jaar steeg de verkoop met 8%. De prijzen stegen met 5%. De stijging is het sterkst in Kokseide, Middelkerken en Blankenbergen. Het donorcentrum van het Rode Kruis in Oostende doet het goed. Op één jaar tijd kwamen er meer dan 1800 mensen langs om bloed en plasma te doneren. Volgende week start in Bredene een vaccinatiecampagne tegen griep en COVID. Bredene roept 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een verlaagde weerstand en wie werkzaam is in de zorgsector op om zich te laten vaccineren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
20: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
20: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
20: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
20: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
4: Oostende blaast Halloween nieuw leven in. Gisteren, vandaag en morgen vinden in Oostende opnames plaats van Volle Maan, een storywalk die tijdens de herfstvakantie zal te zien zijn op 9 locaties. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
21: Het Halloween-verhaal Volle Maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Het blijft rommelen over de subsidies aan de regionale luchthavens, waaronder die van Oostende. In het parlement gaf minister De Ridder uitleg over haar beslissing om steun te geven aan die luchthavens. Volgens cijfers krijgt de Oostendse luchthaven 65 miljoen euro, of 29% minder dan vorig jaar. Nog dit jaar opent de frituurketen La Patate in Oostende een vestiging. Het gaat om de derde frituur van Average Rob. Het geld voor de investering in de Oostende en de andere vestigingen werd opgehaald via crowdfunding. Er werd meer dan 1 miljoen euro geschonken. Een belangrijke overgang van de tramsporen in Bredene wordt 4 weken afgesloten. Ter hoogte van de Breeweg wordt het hoogteverschil tussen de rijbaan en de tramsporen weggewerkt. Ook tramsporen tussen de Zeelaan en Oostende worden vernieuwd. Op de site van het voormalige zwembad in de Koninginnenlaan in Oostende werden 3 grote regenwaterputten geïnstalleerd. Men wil er regenwater bufferen en hergebruiken in tanks van 60.000 liter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
22: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
23: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
23: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
23: Tuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
23: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
19: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
19: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten.
8: En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
10: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
8: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
14: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
12: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
24: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
24: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
8: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Walen het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Hondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
23: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
26: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
27: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Tijd voor het Oostends dialect. Bij ons in de studio Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
28: Vandaag pilleboeterechte.
4: Pillenboterechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden. Toen klonk het nog bijvoorbeeld, je zat pillenboterechten in de klasse. Je zat helemaal rechtop, je zat stijf rechtop in de klas. Rechter dan pillenboterechten kon niet. Dit woord heeft mij steeds geïntrigeerd. Van waar komt het? Het was meteen te vermoeden dat het te maken had met het boogschieten. De Oostendse boogschuttersgilden zijn alle zeer oud en hebben dan ook een eigen woordenschat ontwikkeld. Ik heb trouwens heel wat woorden van de Sint-Sebastiaansgilde uit de mond van Omer Villain kunnen noteren. En voor de specifieke woordenschat van de balbooggilde Sint-Joris kon ik bij Laurent Soenen terecht. Zo leerde ik bijvoorbeeld dat de inkeping in de pijl die op de pees van de boog gelegd wordt, de tinte is. Nu, dit pillenboterechte. Het is genoegzaam gekend dat een pijl zeer recht moest zijn. De pillenboete is dus vermoedelijk de pijlschacht. En het Fries geeft ons gelijk. Pilleboet betekent in die taal pijlschacht. Dus, nog eens een Fries woord in het Oostens, pillenboeterechte. Kaasrechte of kaasjerechte zijn ook stijf rechtop. Er zijn meer uitdrukkingen met krom dan met recht. Een mooi voorbeeldje is, als er drukte van belang op straat is, krom en mank, het is al op de hank. Of, als men bedoelt dat men zijn gehele leven veel gearbeid heeft, ik heb mijn hele leven krom en dom en dobbel gewerkt. En tenslotte een uitdrukking waarin zowel recht als krom voorkomen. Een uitdrukking die bovendien zeer toepasselijk is op onze materialistische tijd en wereld. Geld dat dom is, maakt recht dat krom is.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
5: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
5: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
5: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
5: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
6: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
24: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
24: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
6: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
11: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
12: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
14: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
20: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
20: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
20: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
20: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
8: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
13: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.

0: Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken,

0: om voeling te hebben?
1: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
1: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
0: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
1: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 5.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
1: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
1: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
1: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
13: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Guy de Lange, we hebben het vandaag over oesterkwekerijen.
17: Ja, oesters. Een schelpdier, voor de ene een delicatesse, voor de andere niet te eten. Maar in 1765 was er reeds een eerste oesterpark in Oostende opgericht. Oesters werden gekweekt in bassins langs de haven die in verbinding stond met het zeewater. Zeer snel kwamen nieuwe parken in onze stad en kende de florerende handel niet alleen zijn oorzaak bij het opkomende Belle Époque kusttoerisme, maar ook het transport naar het binnenland. Het vervoer gebeurde in die tijd via waterwegen. Het ging vrij vlot, want zelfs na 3 dagen waren de dieren al in Antwerpen, Brussel en Leuven. Halfweg de 19e eeuw ging het met de spoorweg, waardoor alles nog veel sneller ging. Rond die periode was er een jaarlijkse export vanuit onze kust van vele miljoenen oesters naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, zelfs tot in Rusland en de Balkanlanden. Tussen 1860 en Wereldoorlog 1 werden er een 20-tal oesterparken hier opgericht. Dit wees duidelijk op het succes van de oesterkweek. Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam daar verandering in door een dodelijke ziekte bij de oesters. Er was minder aanvoer, de prijzen schoten de lucht in en de oester stond enkel nog op het menu bij de bedere goede familie. Net voor Wereldoorlog 1 werkten nog 275 mensen in Oostende in de oesterkweek. Na de Eerste Wereldbrand was de oesterkweek nagenoeg geheel van de kaart geveegd. Installaties waren vernield, voorbije 4 jaar was er geen handel en na de oorlog was de internationale economie volledig ontwricht. Vandaag zijn bijna alle sporen van de ooit zo florerende handel in oesters volledig verdwenen. De oesterkwekerij aan de Spuikom is nog een laatste getuige en op het Hazengras vinden we nog de Oesterbankstraat die verwijst naar de eerste locatie van de oesterputten in 1765.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
24: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
24: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
24: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
24: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
5: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
6: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
7: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christophe Vermeijden.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een
12: dim-scenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dim-scenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad. Dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
4: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
16: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
17: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
17: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
17: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
17: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeen.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder.
22: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
6: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
16: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek las ik een woord, maar ik weet niet of ik het correct uitspreek. Sluizenpiet.
20: Ja, inderdaad, Edwin. Er zijn Oostendaars die zeggen sluizen, maar er zijn toch velen die zeggen sluizen. Met die nasaal, met die neusklank sluizen. Of sluizen is een vod. En sluizenpiet, dat is dan de vodde marchand, de vodde koopman. De man die probeert aan vodden, sluizen te geraken en die dan verkoopt. Het woord Piet wordt apart niet gebruikt als handelaar, maar wel in samenstellingen. Zo is iemand die varkens koopt en verkoopt, een varkenshandelaar dus, een zwinnenpiet. Maar om terug te keren naar die sluizenpiet. Ik heb er, toen ik jong was, vele gezien, want ik woonde in de buurt van het Vettegas en de Steense Dijk. En daar waren veel sluizenpiets. Er nog even op wijzen dat het meervoud is op is sluizenpiets.
7: Ja. Tegenwoordig zien we die niet zo vaak meer.
20: Nee, er zijn er wel nog hoor. Daar in die buurt waar ik er vroeger zoveel gezien heb, zijn er toch nog een paar. Want met sluizenpiet bedoelt men tegenwoordig niet meer puur iemand die vodden koopt en verkoopt. Men kan er ook mee bedoelen iemand die van alles koopt en verkoopt, ook oud ijzer. Die wordt in feite nog altijd ook wel een keer een sluizenpiet genoemd.
7: Ja, tegenwoordig kan men ook terecht op het afvalbakkenpark met al die zaken die men vroeger meegaf.
20: Inderdaad, maar het is dus waarschijnlijk dat het woord sluizenpiet zal verdwijnen.
7: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken. waarbij heel leuke locaties zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
11: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerk en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
15: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
15: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
15: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
15: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
6: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
13: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
16: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
21: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
21: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk.

0: plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
3: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
2: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
3: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
2: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
3: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
2: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
3: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
1: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebouw.

0: gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
11: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
12: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
13: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
14: Gem Danens, we hebben het vandaag over architect Pel, een belangrijk figuur in Oostende.
15: Ja, dat mag je wel zeggen. Er is nog veel bewaard van zijn werk. Hij is geboren in Loo in 1867 en na zijn studies kwam hij in Oostende wonen en werken. Hij was gehuwd, had 3 kinderen, maar zijn zoon sneuvelde tijdens de oorlog 1418. In de jaren 90, 1890 dus, toen veel gebouwd werd, nam hij een aanzienlijk deel van de nieuwbouw voor zijn rekening. Hij evolueerde in zijn werk. We kunnen 3 verschillende bouwstijlen zien. Zijn oudste ontwerpen sluiten aan bij de eclectische stijl. Later zoekt hij aansluiting bij de Art Nouveau en nog later in de Art Deco. En er zijn nog veel huizen van hem te vinden in Oostende. In de Eufrosine-Beernaardstraat staat een herenhuis in eclectische stijl. Het heet Sole Mio en je vindt het op nummer 43. Het voormalige Hotel Polaris of Hotel du Nord op de Groentemarkt is een getuigenis van de zogenaamde Belle Époque, de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Maar architect Pil is echter voornamelijk gekend om zijn gevels met geglazuurde tegeltjes. Hier leek zijn fantasie wel onuitputtelijk. De gevelbezetting met glazuursteentjes was eerder duur, maar toch goedkoper dan een natuurstenen gevel. Het bood zekere voordelen. Met een minimum aan zorgen staan deze gevels er vandaag nog even fris bij als toen. En we bewaren ze ook. En er zijn nog veel voorbeelden te vinden. Iedereen kent de gerenoveerde gevels in de Adolf Builstraat of de huizenrij bij de Peperbussen. Van Petit Paris tot in de oude binnenstad, je vindt er nog heel wat. Een van mijn favorieten is het Brouwershuis in de Christinastraat. Het zal wel door iedereen gekend zijn. Indien niet, zeker eens gaan kijken. Spijtig genoeg heeft het wat renovatie nodig.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen, is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
16: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Hier.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquière, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
4: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
3: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
4: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
3: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
4: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
3: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
4: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
16: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
18: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
20: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
21: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
24: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
25: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
26: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
28: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
28: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
28: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
28: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
28: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
28: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
0: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
9: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
28: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
28: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
28: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
28: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
28: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
28: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
8: Noordzee regionieuws.
0: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
14: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
15: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
19: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
20: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan?